naar bed. We gaan wat onrust stoken voordat het ochtend wordt. Zo, zo. Ik hoor je stem die brult een lied van overzee. Bretagne gaf het aan je mee, een dorp in slaap gehuld, verdronken in de mist.

0: ihr lebt noch fort. Jojo, wij knokken deze nacht als elke nacht tevoren. Jij rijdt het land weer door, ik bespeel een volle bak. Dit graf is het decor. Jojo, wij liggen hier te praten van jeugd die plots voorbij was. Wij weten al te goed, een mens wil slapend leven en meten met twee maten. Al lig je diep, zo zo, je hoop wordt gehoord. Al lig je diep, je leeft nog voort. Zo zo. Jij brengt met gulle lach het nieuws van gene zijde. Nu ben jij dood en niet zo'n kloot die alles mag. Zo'n zak, zo'n tyfusleider. Zo, zo. De bloemen die ik vrees, mijn handen die weer trillen. Ik weet, jij ligt te rillen, schaamtje voor mijn grillen. Mijn lijstje met clichés. Al lig je diep, zo, zo. Je lied wordt gehoord. Maar lig je diep, je leeft nog voort. Zo, zo. De dag brengt nieuwe zaken, ik moet wat vrienden spreken. Ze dronken zich haast dood, hun hart was veel te groot. Ze konden het niet maken. Zo, zo. Ik ben compleet verweest, ik leef in onze dromen. Ik ben er haast geweest, slechts deze troost telt mee dat ik je na zal komen. Al lig je diep, zo zo, je lied wordt gehoord. Al lig je diep, mijn lief, je leeft nog voort.
1: Ja, Jeroen singt eigentlich auch nochmal ein Abschiedslied. Da ich durch die freie Arbeit mit Martala viel auf Gastspielen war und oft auch ohne meine Kinder, gab es auch schmerzhafte Telefonate natürlich mit meiner Tochter, mit meinem Sohn auch, aber wenn sie wieder mal sehr verzweifelt war, sang ich ihr dieses Lied vor, ganz im Sinne von Le Tourbillon de la Vie, wenn auch mit anderem Text, aber ganz ähnlicher Melodie. Jeanne Moreau, Le Tourbillon.